0: Ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar af uitkomt. Ben orde de schaars bijgeplaatst,
0: Mr. 5, gaan we hier best